Was jy ryd van Jesus trek kommandat? En wo weits jy dat? Wat's de oorsaak die kan sein, ek sy ryd van Jesus trek kommandat? Welkom te de Evangelische Botschaft Radio Program. My naam is Wes Heppner, ek vry my dat jy hier bast vir die baaste boodschap, vir die graadste goude noorek vir het jeft in die wereld, dat is Jesus Christus tot Evangelium, die radingsploon wat vir die is. Vandaar een besondere geschicht van Matthäus kapitel 25 van die 10 jongvrouws. Met deze 2 vrouwen. Best u ruid van Jesus terugkomendheid en wo weet u dat? En deze geschicht geeft ons een antwoord vir bed van die vrouwen. So voor Emma die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, Verenigde Staten en Canada, Duitsland, voor Emma die best, jong, oud, vielleicht in hospital, vielleicht in Altenheim, vielleicht als een jugendjong in Harsvoer, die best welkom. En voor die is de erradingsploon. Jezus Christus komt in deze wereld voor die, hij starf voor die, hij is opgestoond voor die, hij merkt een steed ruid voor die. Waar is die ruid zijn? Vandaar, kost u weten, krijg wo die worst reid zijn. Dankzij voor harken, dankzij voor hier zijn. Wer we mal zijn, wat God zijn woord zegt, wo wie kan reid zijn van Jezus terugkomende.

En eens jy van die gelykenissen, van die Simon en die Jet Rhythm zijn, dan zegt Jezus krijgt wat jeder denkt, meinen dat, of bedienen dat, dat wie dat kan verstaan. En ik wens, hij houdt ook met dit gelykenis. Maar dat is niet zo in de Bijbel, en dat is niet uzag voor dat. Zo een paar dingen van oil. Oil wie je gebruikt te mensen zalven in Old Testament. Wie weet niet, je schikt van Saul, de koning Saul, hij wie je zalpt, God die je met aan. En dan op eenmaal dat hij zich verzinnen. En dan dat de profeet Samuel David zalben. En dan wie God niet meer met de koning Saul. En zo wie zijn dat oil wie te mensen zalven. Oil is ook een beeld van een heilige geest in de Bijbel. En dat wordt ook met dit met gaan, want wie den heilige geest han in ons, en hij leeft in ons, dan zijn we ook right. Want Jezus wat terugkomt, dan haar we dat oil. Nu waar we dan aan denken, oil is wat we niet zijn in doen, de heilige geest zijn we ook niet, dat is in ons. Nou, hij denkt wat het kan bedienen als een woorden geloven. Dat oil kunnen woorden geloven zijn. De Bijbel leert ons even en even ons veel te geloven in Jezus Christus, dat je schenk onneemt van de radingsploem. Dat is wat het brugt. Geloven in Jezus. Nou, hij nou denkt wat dat oil kan bedienen als je gemeenschap met God. Je gemeenschap met God, ik ga naar persoonlijk je gemeenschap met hem, ik reed met hem, ik lees zijn woord, ik kan hem en hij kent mij. Dat woord ook bij deze geschicht bijpassen. En andere geschichten bijpassen, waar Jezus de baak en de schop uit nein scheiden en hij zegt, ik kan je niet. Dat kan zijn een gemeenschap met God. Maar dat oil, we zijn dat niet, is wat ons veelt dat we rijd zijn. Wat we weten van oil van deel, en dit is op deze eer, is oil is zeer wichtig. We weten dat zijn grote kriegen op deze eer, en wo oil niet dierig kon, of de schap niet dierig kon, dat woont dat, dat je hebt een grote strijd, dat je hebt een grote krieg. We gebruiken oil ook voor verschillende dingen. We gebruiken oil voor dingen aansmeren, want we een slams gaan. Dat woord zal heilen, want we wil wat gaan wat slam is. We gebruiken oil voor licht, krijgt het deze vroege tijden. We gebruiken oil te warmen, dat is een hetas wat met oil hetten doen. We gebruiken oil te strikken, want we willen een traag maken voor. We gebruiken oil te strikken. We gebruiken oil van schijnet je raag. We kunnen dingen kuipen, want we doen een klein beetje oil en jijten doen. En we dat aanpluggen doen, dan rekt daarop eenmaal schijn. We gebruiken oil te reinmerken. Want wat zij als schwein is, dan gebruiken we in Engels voor wie zijn een degreaser, dat is een soort oil, te dingen reinmerken. Früher spraken ook oil te kerken, te verschillende dingen merken met eten. Zo wie zijn oil kan met verschillende dingen gebruikt. Krijgt is wie zijn in deze geschicht dat oil kan verschillende bedienen, maar eind weet wie. De vijf kleurken hadden oil. Die kunnen niet, die werden eruit. Maar de vijf toerichten, die nemen geen oil, die kunnen niet nemen. Dat oil gebruikt wie, wanneer wie willen eruit zijn voor Jezus Christus. Ons veelt den Heiligen Geest in ons. Ons veelt dat wie in woorden geloven han in God. Ons veelt dat wie gemeenschap han met God. Oil veelt ons dat wie reid zijn. En in deze geschicht dat oil dit plus eind. Dat oil merkt dat lamp brennen. Wat van ben as wiest van buiten. En eensiemal kan we dingen te schmeren of te zied proven te schuiven, maar meer tijd wiest dat. Dit is een vrees, de tien. Vijf hadden oil met je noem, vijf hadden niet. Die sluipen op, die waken op. En op eenmaal vingen ze uit wie eruit is en wie niet is. Lieve vriend, een dag, wanneer du voor God stonden is, was du eruit zijn. Dan wordt er geen meer tijd zijn. Dan wordt er geen, ik wil mijn oil geven, of ik kan een ander helpen, of ik kan mijn entscheidung ändern. Dan wordt er bloos zijn, haak Jezus Christus in mijn hart. Leef de Heilige Geest in mij. Haak dit woord en geloof in je hart in mijn leven. Haak dit gemeenschap met God. Kant hij mij. Lieve vriend, dat is de wichtigste entscheiding wat du kunt merken. Dat du rijd bist. Dat du weidst, wanneer Jezus komt, du kost met. We hebben van jou bekijkt van deze 10 jongfrues. En ook de ongerscheid kluk en wees. En eens je neemt oil, en eens je houdt geen oil. Nächste werk van lampen wat licht geven. En ook Jezus zegt, ik kan je niet. En dan de uurzaak voor deze geschicht.